0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Alpbos tot by Swakop, lê die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spanellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Dis wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

woorde van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

We gaan het nog afbijten. Die band zei van mij, gaan jullie niet kan krijgen om te zingen. En ik weier om het te gloeien. Oké, maar moet je mij los zien, hè? Here we go.

Wat zie je daar eens nou, hè? Hoe was het? Huh? Mensen, hulle glo, hulle het beter. En ek ook. We go, what?

Nee, ek weet nie wat nou daar gebeur het nie, maar ons sal maar kyk wat ons kan maak aan hom, nê? Jep, nou toe. En kom ons probeer aan die ene, is reg, hier is hy.

slaat. Jij is mijn zijderkruis, mijn rots en die stormzee. Karoeveldse mooiste blom, Karahari's eerste regen.

That's it. Nou toe. Dankie Charlotte vir jou terugvoer daarso. En ja, as jy om nog nie gehoor het van tevore nie, en dit die eerste keer is, pragtig. Ek is seker af van julle gaan hom in die toekoms ook nog hoor, né? Ja. En ja, pragtige nommerkie. Nou kom. Tijd vir nog een lekker stukje muziek. En die tijd is nou zo'n 2-3 minuten oor 9. Vir die van julle wat nie gehoor het nie. Ek staan in, André staan in vir Philip vanochtend. Hy het vanochtend gehoor aan een afspraakje wat hy moet nakom. En maar hy gaan nie betuigs, sorry, betuigs terug wees nie. So, ja, vanochtend keer julle maar saam met my vir die ochend. Voordat hy in en ontspan ook weer op die lig is later. Nou kom, dan kan ik nog een keer genieten om...

Lekker Ouwekie, maar prachtig. Ja, vat hem aan ver weg, neem. Ja, ek is seker, baie van julle het mooi memories oor daardie ene, ne. Ja, en nog Ouwekie, ek het heel wat Ouwekies vanoggend saamgebring. Nou nie, moet ek sê, golden oldies, nie. Net lekker, mooi muziek wat ons allemaal weer geniet het vroeger.

Daar gaan hy lekker Pieter Riesmiller nou toe, wie anderster. Ja, en ja, kom 'n nommerkie wat ek nou nie regtig meer lekker onthou nie, maar toch met julle wil speel en geniet hom.

Dankie Wikus, lekker enetjie gewees daarin, ne? Nou wel, ek weet nie of daar registrasie is nie. Ek weet nie, nog nooit gesien nie, maar miskien is daar, miskien is daar nie. Hoe lyk maak uit? Ken jylle maak uit? Het hy een stasie? Rarig? Nou toe.

mij die blauwpunt zo mooi in tot boel. En als leester verelders mag geen koers doen. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

0: faster stop.
1: We had this nosy drunk at that girl's op. I seen a girl that by a pool tafel a bal klop. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oog blauw.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
1: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf. Met

Al ik loop, er was een oude man. Ik mij loop, zit ook gehaat. En vol van boerenraad. Lisa was een Hilux. Adrie was een Amarok. Gezee een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroem vroem petroltrap. Zoek een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, Ranke Wik in te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my Dr. Skalk van der Merwe en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij je.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

pad, kleine zon. Na vreemde plekken te vaak, vooral als je hard werkt en bang slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkap.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jou voeten lossen ander spoor als jy lief. Lief jij met alles.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.